0: Welcome to our program, Tis Am Hem. This is the Bray Radio Saiha Pai Day of 105.9 FM.
1: Ye horchen nur dat program Tis Am Hem. De gostredna es Alfriesen, am estot ne fred an smettedoyen, wat hoi am leven je liethaft. Mal funk Alfriesen on von der Thema Frind sein. Wo kann wir Frind merken? Wo kann wir Frind sein? Und sind wir auch Frind zu unseren Kindern? Von der auch vertalt er wieder davon.
2: So, wo do wir unsere Frind behandeln? Wenn die, wenn wir manchmal sagen, wir haben später das Gehirn und die Sätze da und trinken Kaffee. Was do wir mit unseren Frind, wenn die manchmal das Kuffel utdampelet for eilek. Wat doen we van die ons wat vroeget te verantonen? Wat doen we van die een grote verlust haar je hart? Wel, wel we onze Kenya correct te start behandelen. En wanneer we dat doen, dan worden we aanwoorden dat de Kenya die welle dat wat we willen gelijken. We zijn dat die onze vriend zijn. Jonge mensen, die brengen vriend wat in kunnen helpen dat je een beetje werken. Denn ja, was sie vielleicht wo er watschen daune, Zeitung, was sie singen daune, irgendwas, was sie hier von der Welt nie kette, alles so eine Dinge ist dort. In Frente Sona, was er nennen kämmt, wenn der ganze Welt rückmüvert hat. Dort sind Frend. Kehr wie an die jungen Menschen, so eine Frend sein. Mir fällt nach Bieder, dass ein Jung wie der Schuld so ein großer Tempertantrum schmiedet hat. Und ich helfe ihm dort rück. En hij wil me nu hier tijd over gouden durch. Hij wordt van eenmaal aan dat hij kan zich ganz sicher sperren bij mij. Dat hij wil niet met zo'n zaken staat wegkomen. Niemals. We doen er manchmal rollen spelen. Ik weet niet of je een kind had je hier met een baby reden, wanneer ik al abgewassen ben. En dat je veld ons niet zei. Maar ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloos omdat we wat kunnen verwoord brengen. We hebben manchmal zo'n puppets, en door die puppets kunnen we dingen zeggen wat we goed kunnen onderzeggen. En zo, manchmal kunnen we met negatieve dingen, of feilingen, zoals oja, en wat we met beledigd zijn, en alles in staat, kunnen we manchmal een beetje uit een stich gaan, want we met een andere rol spelen. En manchmal kunnen we die ook helpen. We zijn verschillende rollen wat elderen kunnen spelen. Eine Rolle ist, wenn wir so eine Menschen sind, was alles wollen, immer either das Recht oder das Arrecht sein. Und das ist kein Mädelraum dazwischen. Und wir sagen, ich soll das tun, ich soll nicht dort tun. Wir tun alles, was korrekt regieren. So eine Art Älter sind zu viel. Und das ist nicht immer Arrecht. Wir müssen mit einem Mädelsteck von all das. Und manchmal sind wir bloß so eine, was wir ganz Kontrolle haben. En dan geef je orders. En manchmal is er ook recht. Maar niet immer. En dan rekken we met het kind wat correct dat doen. En wanneer die man eenmaal hielen doen en wieder woe in het kerk zijn, dan zeggen we dat is niet om hielen, zie maar stel. En dan hebben we hoofdstuk die kinderen in onze control section. En manchmal is het recht. Maar ik leef, ik wil best wel halen, die zullen met beobachten dat er zijn verschillende wegen van de non-checken. Manchmal dan wel wie de rechter zijn. Alles moet recht zijn. En wie proberen dat kind te wijzen, dat kind is aanrecht. En je deed dat volgende en scheiden verder in je eend wat heeft geheerd. En dat valt me dan zo bij dat mijn papa dan je terughoudig afvragen tot ons kenja, want hij zo'n fehler gemaakt had. In fact, is ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebes, hij acht weer. En dan deed papa afvragen, dat verder alle ons. Wel, wat van zwaard had het van mijn broer? Wel, jaren later, dat hij in Flint Flan, nu in Manitoba, deed hij schoolholen. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat gezegd, wat er niet recht werd. Dat wist hij dat we niet recht. En zo daarna liep hij wakker en dan ploeg dat gewassen. Wat hij God zei door een nacht. Ik was morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat afpraken en dan vroeg mij dat te gaan holen. Zo, dan kan hij sloppen. En de volgende dag is de klas tijdens opkomen. Dan zegt hij tot de klas, gisteren zei ik dit en dit en dit. En dat is aanrecht. En hier is waarin dat aanrecht is. En ek wonder as jy studente wat dat en jy hoort kere van jy, te my verjewe vir dat, because my dat het leid, en ek praag af. Dit het al met nek kappen, en hy bedankt ek. Hy sê, hy had al gat gevraag te aan verjewe. Hy deed dat wein dat tien foto's in biespel wie je waast. En dan, no de klas, komen 5 studenten no arm en zeiden dit. Mr. Friesen, die wiste, dat die wees een wundervolle leraar. Aber wir haben nicht gewusst, dass du so wundervoll wirst. Kenia, der nicht rauft, hat ja uns, wenn wir so stört, true, was ich lebe, der check in der Hech, ein Lehrwort, in welcher Kraft sie stört sein. Wir sind manchmal so ja neue Eltern, wir sind besser als andere Kenia, wir glauben, wir werden rein alles besser, und wir tun mehr Stück, aber nicht immer. Das sind something, ob wir nicht besser weiter. En dan mocht we die andere rammen aan sperren, want zij met je ring zijn en niet.

En dat die een beeld van woon een langgooie witte kot op een jengelstil zette die. En die had brillen aan. En boven wie hem probeerde, dat zei de, je hebt het recht mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En dan vroeg ik hem, heb je wel wat bijzondere te met zijn? Wel, hij dacht was meestal dat ik geloof dat ik weer zo wijs dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kunnen krijgen van mij. En meestal dan weer zijn ik gereed om de wijsheid te nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me dat proberen met te beëlen in die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje, alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, kunnen ze een beetje klaar te maken. Want de kinderen feilen, best een feilen kan, en zeggen, oh nee, dat moet niet zo slim zijn. Want de kinderen beduurd zijn, dan wordt, nou, dat wordt alle uitschaffen, dan even zorg je niet. En dan, dat we bloos zijn, die het vindt, kunnen met de ziedbrak en jouw wasje, en dan met onze arbeid weer. We geven de kinderen een ganz klare feilen, we hebben niet tijd voor ons dit kinderen. Want we really zullen tijd nemen. Zo met kind in de uur checken, te zijn de woord dat ze reicht via. Ik weet nog niet wat vertalen. We hebben vrienden, dus er twee jongens, weer de krachtste ouders, onze oudste twee kinderen. En nu weer de oudste jongens, een 11 jaar oud, slechts 12. En die had we alleen gezien in de sloopstof. En met eenmaal een nacht, dan zit hij door wat in een aard. En hij had nog niemals eer gezien. Hij geduld zich. Denk je dan zien de mama en papa in de sloopstof. En ze wonderde wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag je in voordat. Die was een grote jongen, nu kom maar 3. En van die geduld is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat over 3 nacht later. Dan kwam de vader naar de elder in de sloopstof. En dan zag de mama en de papa, ik geloof, du hast beter de Jezus met hem op de stof. Gewoon als de top naar de stof. En dan zit de jongen door. Er zit een voordeur door en de ark door speelt met zijn vriend in de ark ram. En dan zegt de voordeur, wat zei hij wees, neemt de jongen de hand en zegt, wanneer dat passeert, dat we ons bloos voet op knieën zaten, en dan wel we in Jezus zien noemen en door zijn kracht dat ding voetschetje, dat hij niemals waar wat terugkomt. Dat is het al, op Ludus, zodat hij het hier kan. En dan is er de uur geopmogen en dan weer dat denk waar. En dat komt niemand van het tree. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora, nu dat hij dat zelfs je denkt, want zijn soort verkend. Ik leid op iemand als een kind leren, dat zijn dingen dat niet bloos hem te zien spelen. Ja, was je al groter jong. No, dat kan ganz dieper zijn als dat. En dan zijn die meestal zo'n eldere wat dat moet kraak wel met tussen psychiatrist, maar als ik ken je maar bloos uitvragen, maar een 100 vragen vragen, wat zijn bed trubbelig loten. Ant Elroy, die had een vriend, wat een jouw jenje via. En die vriend, die zei me to Elroy, ik woon me manchmal meest niet in de ongastas te komen. Zijn mama, dat wie zo'n psychologist, zodat wat mensen erbrengen, wat wil no denken, en uitgroven, en nen poekser, wat emma. Emma wil uitvinden, wat doos er eigenlijk via. En dan zegt hij bloos te Elroy, ik ben allemaal verder mijn mama zetten. Zij zegt, de ene is die dacht, ik een andere. En dan checkt ze me zo aan, zei ze, Patrick, bist u oké? Hast u een goede dag? Is er wat die schwoers? En hij zei, hij had ze, je niet te kunnen. Ze zei, oh, op je vrede hart, heb je dat van dat. Ze zei, hij moest gewoon een homework doen, een show-up doen. Hij zegt, wie had het slecht, dat ik bloos 5 minuten kan bij een ongastas zetten. Dan heb ik nu ook gehad. En dan zegt Elroy te arm, heb ik vrije te mijn papa ervan te reden? Zodat die kan te dienen elder van reden? Oh, dan worden ze me best naar dollar gevraagd. No. Ik leef wees te worden. Je hebt me best vrije, dan word ik papa dat zei. So dan zegt Elroy me dat. En dan krolt weer de leadhound te Fastba. En dan leef ik met zo reden en dan vroeg ik die tante. Als zij wist wat 17 jaar oud, 16 jaar oud, manchmal vertrouwbaar. Ik vroeg, en de voordat hoort zei, ik vroeg, dat de jong manchmal schwen, no ongas, waag wassen, en zag je, ja, voor Utrecht, heb je je schulden betonen? Zag je voordat was voor het jaar, dat je de ongas. Weet je te wat de dat deed? De heeft schulden betonen? No, zei ik.

Not so fun. Sure, half a bit of it. But without kind of good loaded on. I did a dovein that seen a mama am reingongs utfrogged it and well a mess krank reader. When they docken for up here, and what will mutig for den reader what I'm leven passeer and fatal of what are you going to hod, and what them young men talk like that they will kunzi in your danke track bladeren. Dan wordt het vielleicht bitter schoffen. Dan wordt de jongen vielleicht langer blijven. En zeg ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden. Zal bloß mal amenderen, denk je. Niet aan beschuldigen. Hij heeft iets wat je zegt aan Elroy. En dan about een maand later, dan zegt Patrick to Elroy, dankzij, dat schoft al ganz anders bij ons. Maken wat we ons bloß weer een beetje traag helpen. Het is onder dingen staan. Wel, ik blijf hier zullen kraak door. Pause maken en dan morgen je vielleicht weer strik houden. Wel verbeden. Himmlische Vader, ik dank die Vader dat du ons hast Kenia gegeeft. Ik dank die dat du hast de Kenia elder gegeeft. Maar ik dank die nog boven alles dat du dien zijn geschenkt hast om ons te leiden van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhaardigen. Dat du uns de kost vergeven, dat du uns kost kracht geven om de bestortje, en dat we ons in een ander kunnen abbuwen. Help ons om dat true down in Jezus' naam.